stappen, en leeg dat voor en neem wat aan te stappen. We lopen van kleven en waren stappen dappen. Gisteren het maar een leven, gisteren het maar een doel. Ik woon op weer een doel, stapt en vleden van mijn boel. De wind in bloor, met Afrikaan die wakker. We lopen kunnen man, nowhere to down. But my God spoke, he put my mighty law. He saw a brother know where it wanted him to go. He said, look at him, Lord, the way it don't stop. I walk up to the land on that mountain top. He showed brother Noah that rainbow sign. It won't be water, but by next time. He called in the birds from out of the air. The birds started flooding from everywhere. He called in Miss Jack and Sam and him. And great God Almighty.